0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dan lokaal nieuws. De 21-jarige Brittany Offeringa uit Herugowaard is dit jaar rondemis van de Tour de Waard. Ze geeft zondag het startschot voor de dikke bandenrace en huldigt de winnaars van de wielerwedstrijden. De 55ste editie van de Tour de Waard wordt zondag 16 augustus verreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dan lokaal nieuws. De 21-jarige Brittany Offeringa uit Herugowaard is dit jaar rondemis van de Tour de Waard. Ze geeft zondag het startschot voor de dikke bandenrace en huldigt de winnaars van de wielerwedstrijden. De 55ste editie van de Tour de Waard wordt zondag 16 augustus verreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Spotify gaat vanaf september AI-gegenereerde artiesten herkenbaar labelen met een speciale badge. Muziek van deze zogenoemde AI-persona's wordt niet meer meegenomen in persoonlijke aanbevelingen. Artiesten kunnen zichzelf aanmelden, maar Spotify gaat ook zelf profielen controleren. De resten van de in 1938 vermoorde Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets zijn opgegraven op begraafplaats Krooswijk in Rotterdam. Konovalets werd vermoord door een agent van de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Zijn resten worden overgebracht naar Oekraïne en tijdelijk herbegraven in Kiev. Het kabinet gaat vanaf volgende week met oppositiepartijen praten over steun voor de begroting en belastingplannen voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig. Vooral Pro en Ja 21 worden genoemd als mogelijke partners. Rusland heeft de voormalige Amerikaanse marinier en docent Engels, Robert Gilman, vrijgelaten na ruim 4 jaar gevangenschap. Hij was ernstig ziek en werd onlangs overgebracht naar een psychiatrische afdeling van een Russisch ziekenhuis. Gilman keert terug naar de Verenigde Staten voor medische behandeling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en zijn 27 opvarenden vermist. De veerboot was volgens de autoriteiten overbeladen met minimaal 115 mensen, terwijl er maximaal 90 mensen aan boord mochten. 70 mensen zijn gered en een duikersteam zoekt verder naar vermisten. Geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarige Amerikanen worden niet langer vergoed door de zorgprogramma's Medicaid en Children's Health Insurance Program. President Trump heeft aangekondigd dat de vergoedingen voor bestaande behandelingen vanaf april 2027 worden afgebouwd. Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen blijven wel vergoed. Zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen vaak tevergeefs behandeling in GGZ-instellingen. Dat blijkt uit een grote analyse van knelpunten in de geestelijke gezondheidszorg, uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van de Nederlandse GGZ. Bemoeizorg voor deze groep is volgens het rapport versnipperd en in sommige gemeenten beperkt beschikbaar sinds de grote zorghervorming van 2015. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering voor de rechter gedaagd in New York vanwege sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Volgens de organisaties ondermijnen de maatregelen het functioneren van het hof en het werk van mensenrechtenorganisaties. De sancties werden ingesteld na een arrestatiebevel van het strafhof tegen Israëlische leiders. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte, volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Abonneer!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Geslachtveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen worden niet langer vergoed via Medicaid en het Children's Health Insurance Program in de Verenigde Staten. De vergoeding voor mensen die deze behandelingen al ondergaan, wordt vanaf april 2027 afgebouwd. Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen worden wel vergoed. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en worden 27 opvarenden vermist. De veerboot Mbuya Nehanda kapseisde gistermiddag met minstens 114 volwassenen, 5 bemanningsleden en mogelijk een onbekend aantal jonge kinderen aan boord. 77 mensen zijn gered en een duikersteam zoekt naar de vermisten. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd in New York vanwege sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Zij eisen dat de maatregelen, die onder het presidentschap van Donald Trump werden ingesteld, als reactie op een arrestatiebevel tegen Israëlische leiders, worden teruggedraaid. Volgens de organisaties bemoeilijken visumbeperkingen en financiële straffen het werk van het strafhof en mensenrechtenorganisaties. Zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen vaak tevergeefs behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Dat staat in een grote analyse in opdracht van de brancheorganisatie van de Nederlandse GGZ. Een knelpunt is dat na ontslag uit een kliniek onvoldoende begeleiding wordt gegeven, waardoor mensen vaker in crisis raken of op straat belanden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

dan is het even naar achter op de woensdagochtend. Leuk dat jullie luisteren naar RTV Dijk en Waard. Je hoort dus juist One Two Step van Fedde Le Grand. En je hoort nu Next to You van Aswad.

0: hits van toen. Het geluid van nu. RTV Dijk en Waard.
1: Ja, en dan is het nog maar een dagje. Dan gaat de zender aan. FM 104.7. Het hele Tour de Waard weekend te beluisteren. RTV Dijk en Waard. Je hoorde zojuist nog een verzoekje van Mike voor Alwin. Liefdeskapitein van K3. Want we hebben hem wel. Je hoort nu Power of American Natives hier op RTV Dijk en Waard. Dat is Dance to Trends. En ik heb straks nog een lekker plaatje voor je klaarstaan van The Police. Wat dacht je van I Can't Stand Losing?

Even na 8:30 hier op RTV Dijk aan Waard. Die hoorden ze juist. Bicycle Race van Queen. En daar gaat het hele weekend natuurlijk over. Over die gekke bicycles en die races. RTV Dijk aan Waard is erbij. En je hoort nu Supercrawl van Green.

Je hoorde zojuist Midnight Sun van Sarah Larsson hier op RTV Dijk en Waard. En je hoort nu een liedje wat wij zeker dit weekend niet gaan meemaken. UB40 met Breakfast in Bed. En ik heb straks nog Dua Lipa voor je klaarstaan en Run DMC. Dus zeg, blijf luisteren.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en worden 27 opvarenden vermist. Uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, terwijl de boot was bedoeld voor maximaal 90 mensen. 77 mensen zijn gered en de autoriteiten zoeken verder naar vermisten. Nederland beleeft vanavond de grootste zonsverduistering sinds 1999, waarbij rond 19:15 zo'n 90% van het zonsoppervlak wordt bedekt door de maan. Het hoogtepunt is rond 10 minuten over 8 en daarna gaan maan en zon samen onder. Oogartsen waarschuwen alleen naar de verduistering te kijken met een eclipsbril die voldoet aan de veiligheidsnorm. De KNVB heeft 24 NAC-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd wegens ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 10 mei. De verboden zijn opgelegd voor onder meer geweld, het gooien van voorwerpen en illegaal vuurwerk en ander wangedrag. NAC Breda kreeg daarnaast een boete van 10.000 euro. Katja Stam en Raïssa Schoon beginnen als topfavoriet aan het EK beachvolleybal, dat vandaag van start gaat. Zij wonnen de afgelopen 3 toernooien achtereenvolgens brons, zilver en goud. De Europees kampioen plaatst zich bovendien direct voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Aboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
7: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek

zojuist Starry-Eyed Surprise van Paul Oakenfold hier op RTV Dijkenwaard. En dan is het weer iets na negenen. Je hoort nu Rhythm is a Dancer van Snap. En ja, morgenochtend rond 10 uur gaat de zender aan. Dus ik zou zeggen, ja, stem af op 104.7 morgenochtend. En je hoort alles. En je hoort sowieso dit weekend alles. Op FM 104.7 bij RTV Dijkenwaard.

0: zitten tot CD. En nu gewoon op de radio.
1: RTV Dijk en Waard.
2: En je hoort dus juist Live It All van Lost Frequencies hier op RTV Dijk en Waard. En je hoort nu Ritmo de la Noche van Chocolate.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

hoorde zojuist Superstitions van Europe hier op RTV Dijk en Waard. En je hoort nu Man in the Mirror van Michael Jackson. Dat is een van mijn laatste platen van deze ochtend. Ik wens jullie een hele fijne werkdag en blijf luisteren.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met 1999 is vanavond te zien. Waarbij rond 19 uur en een kwartier de maan voor de zon schuift en om ongeveer 10 minuten over 8 het hoogtepunt bereikt wordt. In Nederland wordt ongeveer 90% van het zonsoppervlak bedekt door de maan. Een fenomeen dat pas in 2081 terugkeert. Op veel plaatsen zijn eclipsbrillen uitverkocht door grote belangstelling. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en 27 opvarenden worden vermist. De veerboot Mbuya Nehanda kapseisde gistermiddag met tenminste 114 volwassenen, 5 bemanningsleden en mogelijk een onbekend aantal kinderen aan boord. 70 en 7e mensen zijn gered en de autoriteiten zijn bezig met een zoekactie. Een Britse schoonmaker heeft tijdens het leeghalen van een woning in Scunthorpe een ongeopende marsreep gevonden met een houdbaarheidsdatum tot 1991. De reep van 35 jaar oud is 10 centimeter lang en weegt 62,5 gram, ruim anderhalf keer zoveel als de huidige Britse variant. Een video van de vondst werd meer dan 1 miljoen keer bekeken op sociale media. De KNVB heeft 24 NAC-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd vanwege ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 10 mei. De verboden zijn opgelegd voor onder meer geweld, het gooien van voorwerpen en illegaal vuurwerk op het veld. NAC kreeg eerder ook een boete van €10.000 voor wangedrag van de eigen aanhang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: All boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen vorig jaar zijn volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie tenminste 153 burgers om het leven gekomen en bijna 250 burgers gewond geraakt. In dat jaar voerde het Amerikaanse leger aanvallen uit op minstens 1000 doelen van de jemenitische militie. Naar 15 andere aanvallen met burgerslachtoffers loopt nog onderzoek. In een woning in het Britse Scunthorpe is een marsreep gevonden met een houdbaarheidsdatum tot 1991. De reep is 10 centimeter lang en weegt ruim 62 gram, wat anderhalf keer zoveel is als de huidige Britse mars. De video van de vondst werd op sociale media meer dan 1 miljoen keer bekeken. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd na ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 10 mei. Tijdens die wedstrijd werden onder meer brandende fakkels op het veld gegooid, waarna het duel vlak voor tijd werd gestaakt. NAC kreeg daarnaast een boete van €10.000 opgelegd vanwege wangedrag van supporters. De grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999 is vanavond te zien, met het hoogtepunt rond 7:50, wanneer ongeveer 90% van het zonsoppervlak is bedekt. In Nederland start de verduistering rond 7:15, waarna de zon en de maan samen ondergaan. Er is grote vraag naar eclipsbrillen bij sterrenwachten en opticiëns. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
3: Maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats met vervalste paspoorten. Hij mag 5 jaar geen dieren houden, kreeg een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen... en moet een schadevergoeding van ongeveer 19.000 euro aan de kopers betalen. 14 mensen deden aangifte. Bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het schip, met de naam Timaha, voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de slachtoffers zijn 2 leden van de Jemenitische kustwacht, 3 Pakistanen en een Indonesiër. President Trump heeft bevestigd na de NAVO-top in Ankara afgelopen maand in een ander vliegtuig te zijn gestapt dan gepland en daarna naar het Verenigd Koninkrijk te zijn gevlogen vanwege een dreiging van een raketaanval door Iran. De wissel van toestel gebeurde in het geheim op aanwijzing van de geheime dienst. De Air Force One vloog wel gewoon door met medewerkers en journalisten aan boord. Het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. De hoofdingang en de remise zijn bespoten met de teksten pedofiele en 282 SR. De rechtbank heeft aangifte gedaan en een schoonmaakbedrijf is onderweg om de verf te verwijderen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het illegaal verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Ook mag hij 5 jaar geen dieren houden... en moet hij ongeveer 19.000 euro schadevergoeding betalen aan 14 kopers. Daarnaast kreeg hij een gevangenisstraf van 180 dagen... waarvan 176 dagen voorwaardelijk. Bij een aanval van de Houthis op het vrachtschip Timaha in de Rode Zee... zijn 6 mensen om het leven gekomen, meldt het transportministerie van Jemen. Het schip, dat onder Tanzanese vlag voer en een Egyptische eigenaar had... werd aangevallen met 3 ballistische raketten. Onder de slachtoffers zijn 2 leden van de Jemenitische kustwacht... 3 Pakistanen en een Indonesiër. Fietsenbedrijf Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babou, is failliet verklaard. Het concern had in het afgelopen jaar meer dan een 500 miljoen euro verlies... en de schulden waren opgelopen tot ruim 1,1 miljard euro. De rechter heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden ingesteld... waarin wordt onderzocht of een doorstart mogelijk is. Marit Steenbergen en Imani de Jong hebben zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. Ook op de 50 meter rugslag plaatsten Steenbergen en Tessa Gielen zich voor de halve finales. De Nederlandse estafettevrouwen bereikten de finale van de 4x100 meter vrije slag met de 2e tijd in de series. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waardsport organiseert in de laatste vakantieweek opnieuw verschillende sportieve activiteiten voor kinderen. Op het programma staan onder meer 3x3 basketbal, beach, hand en voetbal en jachtseizoen. De activiteiten zijn bedoeld om kinderen actief en met plezier de zomervakantie af te laten sluiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage... is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer... of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
5: Het station met de beste muziek.

0: Uit 1987, Was Not Was en Walk the Dinosaur op RTV Dijk aan Waard. Ja, welkom. Het is weer zover. We zijn aan toe naderen richting, ja, hoe noemen we dat ook weer? De Tour de Waard natuurlijk. En vanaf morgen om 10 uur, dan gaat de zender aan. Toch, Mark?
1: Zeker weten.
0: Zeker weten, hè?
1: Wordt helemaal gezellig.
0: Ja, zeker. En dan begint ook Tim Dekker live op de zender. Daarvoor hebben we Erik de Vries.
1: Okay.
0: Die komt ook nog even gezellig bij. En dat is eigenlijk vanaf morgen allemaal. Dus,
1: nou, gezellig. Ik zal zorgen dat de boel klaar staat hier nou.
0: Ja, en de koffie natuurlijk, hè?
1: Ja, uiteraard. Ik heb koffie ingekocht, dus ik kan weer helemaal los.
0: Dat is wel heel belangrijk namelijk. Toch?
1: Hey, ja, dan zie je okay.
0: Ja, zeker weten. RTV Dijkenwaard. Met nu Three Doors Down en Let Me Go.

0: Alex Warren en Passenger Europe op RTV Dijkenwaard. Hey Mark, even een vraagje tussendoor, mag dat?
1: Ja hoor.
0: Ja, had jij vroeger wel eens van die marsen, van die marsrepen?
1: Jazeker.
0: Nou, er is nu een marsreep gevonden van 35 jaar oud. Had een houdbaarheidsdatum tot en met 91.
1: En nog steeds eetbaar?
0: Nee, hij zou niet eetbaar zijn geweest. Maar wat voornamelijk opviel, dat die chocoladereep gewoon 56% zwaarder was dan de marsen van nu.
1: Oké.
0: Dus, ja. En ze zijn duurder geworden.
1: Krimflatie heet dat, of niet?
0: Ja, krimflatie. En ja, natuurlijk duurder geworden en kleiner geworden.
1: Jeetje, ja. Ja, dat zijn ze helemaal in voor tegenwoordiging.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja, dat, maar ja, dat dus.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. RTV Dijkenwaard, welkom. Je luistert naar, ja, naar Alwin en Mark een beetje. En tot aan, ja... 1 uur? Nee, 2 uur. Ik moet er helemaal inkomen.
1: Ja, ik ga weg gewoon.
0: Jij gaat weg?
1: Ja, voor 1 ben ik weg.
0: Voor 2 ben je weg, oké. Okay. Ja. Nou, is gewoon even wat testen en zo. 104.7 morgen.
2: Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: En Esta Loca op RTV Dijkerwaard. Ja, een beetje zomerse muziek, dat is altijd wel even fijn.
1: Ja, maar het is wel warm met dit weer, hè?
0: Ja, zeker, want morgen wordt het nog warmer, toch?
1: Jeetje, en dan gaan wij de zender aanzetten.
0: Ja, dan gaan we even zorgen dat het nog warmer wordt. Jeetje, op een bepaalde plaats.
1: Heet de zomer in.
0: Heet de zomer in, maar goed, daarentegen koelt het ook wel weer af.
1: Gelukkig wel, dan kunnen we een beetje knap slapen.
0: Van het weekend en... ik ga zo direct nog even naar het weer kijken, maar ik had iets begrepen dat... Ja,
1: heb jij ook die discussie gehoord op de radio over een Apple-weersvoorspelling en een Samsung-voorspelling? Dat er heel veel verschil in zit.
0: Oh, je zit er echt verschil in?
1: Ja, serieus.
0: Oh ja, vertel eens even.
1: Nou ja, dat hoorde ik op ons radiostation waar wij veel naar luisteren.
0: Ja.
1: Dat, wat is dat nou? Apple die doet dus de wereld in vakjes verdelen.
0: Ja.
1: En Nederland valt in een te groot vakje. En daar wordt het weer op berekend. En dat klopt niet altijd.
0: Oké. Maar...
1: En met een Android is dat weer toch weer anders.
0: Hmm. Ja, nee, ja, dat is dus toch weer een beetje af te vragen hoe dan.
1: Nou,
0: zal
1: ja.
0: ik even kijken wat Apple zegt?
1: Ja, jij hebt er een.
0: Voor morgen. Voor van het weekend. Want ze voorspellen sowieso zaterdag 26 graden. En ze voorspellen zondag 22 graden.
1: Ja, ik zit dus...
0: Met regen.
1: Ja, nee, jij hebt het steeds maar over regen.
0: Ja.
1: Dat heb ik helemaal dus niet.
0: Dat heb jij helemaal niet.
1: Nee, maandag pas.
0: Jij hebt maandag pas regen. Ja, ik heb zaterdag en zondag regen.
1: Ja, daarom. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Zaterdag wordt het 26 graden bij mij op mijn telefoon.
0: Oké. Ja, bij mij ook 26 okay. graden. En dan zondag 22 graden.
1: Ja, 21, maar dat valt dan wel mee.
0: Ja, dat zit aardig in de buurt, denk ik, zomaar.
1: Maar dat hoorde ik van de week toevallig op de radio.
0: Oké, grappig.
1: Daar hadden wij het van de week al over.
0: Ja, ja, precies.
1: Dat er verschillen zat.
0: Ja, nee, leuk. Wil je een plaat aanvragen, kan dat altijd. Je kan appen naar 085-301-3072. WhatsApp 085-301-3072. Of telefoon, ja, als je even wil bellen mag ook. Bellen sneller 072-369-0607. 072-369-0607. Nou, heeft Marieke dus net... Oh, wacht.
1: Wat gebeurt er?
0: Ja, we hebben een telefoon. Hallo, RTV Dijkerwaard.
2: Ja, hallo, met uw razende niet-reporter.
0: Ah, Jopie.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemorgen.
0: Ah ja, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik weet niet welke tijdzone je zit, maar hier is het al middag, hoor.
2: Nou, volgens mijn Apple zit ik nog in een tijdzone van 1 uur 32. Oh shit, dat is 12 uur eerder dan hier.
1: Dat krijg je met die Apples, hè?
0: Ja. Nee, lekker dan. Dus.
2: Maar mijn Apple zegt net ook dat het lokaal gaat regenen.
0: Ja,
1: zie je
2: het hele weekend.
0: Het hele weekend.
1: Tijd voor een Android, Johan.
2: Nee, maar luister. Het hele weekend gaat het regenen. Op 104.7 met prijzen.
0: Ja,
1: dat is wel weer zo, hè?
0: Dat is absoluut wel weer zo, ja, zeker. Ja,
2: ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat er een elektricien ook heel erg gaat zitten laat regenen van zweet.
0: Want?
2: Omdat hij voor stekkerradio van Tim Dekker even 104 meter snoer moet uit de knoop halen.
0: Ja, oké, maar dat is heel wat anders.
1: Maar ik wou zeggen, dat is even een klusje.
2: Dat is zijn probleem, want hij mag geen elektricien moeten worden.
0: Ja, zo is het. Dus.
1: Hey, leuk dat je belt.
0: Ja, Joop, leuk dat je belt. Nou, zo werkt het dus. 072-369-0607, dat is het telefoonnummer.
1: Had je nog een verzoekje ook of zo?
0: Of Johan een verzoek?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, wacht even. Johan, heb jij nog een verzoek?
1: Weet ik niet. Hij is er nog.
2: Ja, nou, wat dacht je van 99 Loopballons van...
0: Nena.
1: Nina.
0: Ja? 99.
1: Nou, die zal die toch nodig hebben liggen, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, dan moet ik alleen even zoeken. Nena. Even zo zoeken. 99 Loopballons. Ja, die heb ik gewoon. Ja.
1: Ja, dat komt goed.
0: Ja, komt goed, jong.
1: Ik zie hem staan.
0: Hij staat in het systeem. We gaan hem straks even draaien. Want ik had wel een appje gekregen van Marieke. Die appte naar de studio 085-301-3072. En die vroeg de nieuwe opperzus staan.
2: Ja.
0: Met feestje op mijn graf. Dus dat gaan we eerst even doen.
1: Ja, kom maar op.
0: Ja, nou, Jopie, bedankt, hè.
2: Is goed.
0: Doei.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

Edward Sharp, samen met de Magnetic Zeros en Home. Op RTV Dijk en Waard. Morgen rond een uurtje of 10 dan gaat de zender aan. En dan kan je luisteren ook nog via de 104.7. Maar je kan ook meekijken via de tv-stream. Ja, we hebben weer van alles uit de kast getrokken en noem maar op. En je kan appen natuurlijk, 07-085-301-3072, dat is ons appnummer. Of gewoon even bellen, maar 072-369-0607. RTV Dijk en Waard met z'n direct nog Smash Mouth en All Star. Maar nu eerst Cat's Eye en Animal.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen om het leven gekomen, meldt het transportministerie van Jemen. Het schip, de Timaha, voer onder Tanzaniaanse vlag en was eigendom van een Egyptisch bedrijf. Onder de slachtoffers zijn 2 leden van de Jemenitische kustwacht, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, een verbod om 5 jaar dieren te houden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 176 dagen. De man verkocht illegaal zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats met vervalste papieren. Ook moet hij ongeveer 19.000 euro schadevergoeding betalen aan 14 kopers. Minder dan 100 jeneverbestruiken hebben de brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen overleefd, terwijl er eerder ongeveer 4.000 stonden. Het vuur is nog niet volledig geblust en er blijven smeulende brandhaarden achter. In totaal is ongeveer 100 hectare natuurgebied verwoest, waarvan 20 tot 30 hectare beschermd Natura 2000 gebied. Fietsenfabrikant Axel, bekend van onder meer Batavus, Sparta en Babu, is failliet verklaard. De rechter heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden ingesteld, waarin curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Door gestegen schulden en teruglopende verkopen komt er een einde aan de productie van Batavus fietsen in Nederland. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waardsport organiseert in de laatste vakantieweek opnieuw verschillende sportieve activiteiten voor kinderen. Op het programma staan onder meer 3x3 basketbal, beachhand en voetbal en jachtseizoen. De activiteiten zijn bedoeld om kinderen actief en met plezier de zomervakantie af te laten sluiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Brit Andy Green heeft op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord gevestigd, met een auto op waterstofverbrandingsmotoren. Green reed gemiddeld bijna 653,9 km per uur, over een traject van 2 keer een mijl. De Internationale Autosportfederatie FIA bevestigt dat dit geldt als het nieuwe wereldrecord voor met waterstof aangedreven voertuigen. In Afghanistan zijn volgens UNESCO op dit moment ongeveer 2.400.000 meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. En dat aantal kan oplopen tot 4 miljoen in 2030. Door het verbod zal het tekort aan gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten naar verwachting stijgen tot meer dan 11.000. UNESCO waarschuwt verder voor meer armoede en een toename van kindhuwelijken. Minder dan 100 jeneverbesstruiken hebben de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen overleefd, terwijl er eerder ongeveer 4000 struiken stonden. De brand heeft ongeveer 100 hectare verwoest, waarvan 20 tot 30 hectare beschermd Natura 2000 gebied is. Het vuur is nog steeds niet helemaal geblust en er zijn nog smeulende brandhaarden aanwezig. Fietsenconcern Axel, het moederbedrijf van onder meer Patavus, Sparta en Babu, is failliet verklaard. De rechter heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden ingesteld, waarin curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. De groepsvennootschappen in meerdere Europese landen zijn operationeel en financieel van elkaar afhankelijk. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling houdt op 22 augustus een historische vlootdag. Bezoekers kunnen genieten van varend erfgoed, oude ambachten en muziek, met als bijzonder onderdeel een doorvaartveiling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Britse autocoureur Andy Green heeft op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een waterstofauto. Green bereikte een gemiddelde snelheid van bijna 654 km per uur over 2 ritten van elk 1 mijl, bevestigd door de Internationale Autosportfederatie FIFA. Het vorige record stond sinds 2004 op bijna 299 km per uur. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 44, meldt de politie. Minstens 77 mensen overleefden het ongeluk en werden naar het vasteland gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend en er zijn verschillende hulpdiensten ingezet voor de reddingsoperatie. Minder dan 100 jeneverbesstruiken hebben de grote brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg overleefd. Voor de brand uitbrak stonden er ongeveer 4000 struiken in het gebied. In totaal is ongeveer 100 hectare verwoest, waaronder 20 tot 30 hectare beschermd Natura 2000 gebied. En het vuur is nog niet volledig geblust. In Afghanistan worden sinds de machtsovername door de Taliban naar schatting 2.400.000 meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit kan oplopen tot 4 miljoen in het jaar 2030. En het aantal vrouwelijke leraren zal naar verwachting met meer dan 11.000 afnemen. Ook verwacht UNESCO negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en armoede onder vrouwen. Dan lokaal nieuws. Museum Bloekerveiling houdt op 22 augustus een historische vlootdag. Bezoekers kunnen genieten van varend erfgoed, oude ambachten en muziek, met als bijzonder onderdeel een doorvaartveiling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 44. Minstens 77 mensen hebben het ongeluk overleefd en zijn met boten naar het vasteland gebracht. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen om extra hulp mogelijk te maken. En de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Azië hebben te maken met 3 actieve orkanen en hevige moessonregens, waardoor in de Filipijnen zeker 15 mensen zijn omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Een 4e orkaan vormt zich bij de zuidelijke Japanse eilanden. In Japan en China zijn tienduizenden mensen geëvacueerd, zijn toeristenattracties gesloten en is op verschillende plekken sprake van stroomuitval en ondergelopen straten. Quanta Capital overweegt een bod uit te brengen op de gehele Accel-groep, bekend van Batavus en Sparta-fietsen. Accel werd gisteren failliet verklaard, waarna de curatoren direct een mogelijke doorstart onderzochten. Quanta Capital geeft aan zich nog in een vroege fase van het beoordelen van de overnamekansen te bevinden. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in Nijmegen is uitgesteld tot september. NEC heeft daardoor geen competitiewedstrijden tussen de 2 duels met Bodø/Glimt, waarin Champions League deelname op het spel staat. Ook FC Twente en Ajax spelen in het weekend van 22 en 23 augustus niet. Hun duels zijn naar september verplaatst. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling houdt op 22 augustus een historische vlootdag. Bezoekers kunnen genieten van varend erfgoed, oude ambachten en muziek, met als bijzonder onderdeel een doorvaartveiling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Colombia is een 32-jarige vrouw na 36 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Na de zware aardbeving waarbij meer dan 200 mensen zijn omgekomen en ongeveer 2095 mensen gewond raakten. De Europese Unie stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp. Ook andere landen zoals de Verenigde Staten, Ecuador en Frankrijk hebben hulp aangeboden. Het Chinese passagiersvliegtuig C919 heeft voor het eerst een geplande internationale vlucht uitgevoerd van Peking naar Ulaanbaatar in Mongolië en is weer teruggekeerd naar Peking. Het toestel wordt al jaren in China gebruikt, maar was niet eerder de grens over geweest. Het vliegtuig moet concurreren met de Boeing 737 en de Airbus A320. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is vanochtend in het ziekenhuis overleden. De vrijwilliger uit Middelharnis, Sommelsdijk, kwam onder een brandweervoertuig terecht tijdens bluswerkzaamheden en werd daarna met een traumahelikopter afgevoerd. Bij de brand ging ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren en de oorzaak is nog onbekend. De wallaby die ongeveer een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is teruggevonden. Het dier werd bij de kamelen aangetroffen door een bezoeker en daarna gevangen door medewerkers van de dierentuin. Na onderzoek door een dierenarts bleek de wallaby gezond en is deze weer teruggeplaatst bij de andere wallabies. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling houdt op 22 augustus een historische vlootdag. Bezoekers kunnen genieten van varend erfgoed, oude ambachten en muziek, met als bijzonder onderdeel een doorvaartveiling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een vrijwillige brandweerman uit Middelharnis, Sommelsdijk, is in het Erasmus MC overleden na een ongeluk bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp. De man raakte zwaar gewond toen hij onder een brandweervoertuig terechtkwam en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 2000 vierkante meter natuur ging verloren door de brand. De wallabie, die ruim een half jaar geleden uit Zoo Veldhoven ontsnapte, is weer teruggevonden op het terrein van de Brabantse dierentuin. Een bezoeker meldde het dier bij de kamelenverblijven aan medewerkers, waarna de wallabie gevangen en onderzocht werd. De dierenarts constateerde dat het dier gezond was, waarna het is teruggeplaatst bij de andere wallabies. Het kabinet spreekt volgende week met Pro-Ja 21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS over de begroting voor volgend jaar. De week daarna is Volt aan de beurt. Het minderheidskabinet heeft in beide kamers geen meerderheid en is daarom afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Het Nationaal Monument voor mensen die geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt is zwaar beschadigd. Het monument werd 2 maanden geleden onthuld in Apeldoorn. De gemeente heeft aangifte gedaan. Volgens een betrokkenen voelt de vernieling als een nieuwe aanval op de erkenning van het leed. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling houdt op 22 augustus een historische vlootdag. Bezoekers kunnen genieten van varend erfgoed, oude ambachten en muziek. Met als bijzonder onderdeel een doorvaartveiling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
0: Het station met de beste muziek.

0: vandaag.
1: De radiozender voor Dijk en Waard.
2: Dijk en Waard.
1: Nieuws,
2: muziek
1: en entertainment.
2: En entertainment.
1: RTV Dijk en Waard.
2: RTV Dijk en Waard.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Vanavond schuift de maan voor de zon, waardoor het in Nederland vroeg schemerig wordt. Zo'n 90% van de zon wordt bedekt. Het is de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999. Een vergelijkbare verduistering is in Nederland pas in 2081 weer te zien. Het hoogtepunt van de verduistering vanavond is om 8:10. Een vrijwillige brandweerman uit Middelharnis, Sommelsdijk, is in het Erasmus MC overleden na een ongeluk bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp. De man raakte zwaar gewond toen hij onder een brandweervoertuig terechtkwam en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 2000 vierkante meter natuur ging verloren door de brand. Het Nationaal Monument voor mensen die geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt is zwaar beschadigd. Het monument werd 2 maanden geleden onthuld in Apeldoorn. De gemeente heeft aangifte gedaan. Volgens een betrokkenen voelt de vernieling als een nieuwe aanval op de erkenning van het leed. Het kabinet spreekt volgende week met Pro-Ja 21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS over de begroting voor volgend jaar. De week daarna is Volt aan de beurt. Het minderheidskabinet heeft in beide kamers geen meerderheid en is daarom afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling houdt op 22 augustus een historische vlootdag. Bezoekers kunnen genieten van varend erfgoed, oude ambachten en muziek. Met als bijzonder onderdeel een doorvaartveiling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Het Nationaal Monument voor mensen die geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt is zwaar beschadigd. Het monument werd 2 maanden geleden onthuld in Apeldoorn. De gemeente heeft aangifte gedaan. Volgens een betrokkenen voelt de vernieling als een nieuwe aanval op de erkenning van het leed. Het kabinet spreekt volgende week met Pro-Ja 21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS over de begroting voor volgend jaar. De week daarna is Volt aan de beurt. Het minderheidskabinet heeft in beide kamers geen meerderheid en is daarom afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Vanavond schuift de maan voor de zon, waardoor het in Nederland vroeg schemerig wordt. Zo'n 90% van de zon wordt bedekt. Het is de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999. Een vergelijkbare verduistering is in Nederland pas in 2081 weer te zien. Het hoogtepunt van de verduistering vanavond is om 7:50. Een vrijwillige brandweerman uit Middelharnis, Sommelsdijk, is in het Erasmus MC overleden na een ongeluk bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp. De man raakte zwaar gewond toen hij onder een brandweervoertuig terechtkwam en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 2000 vierkante meter natuur ging verloren door de brand. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling houdt op 22 augustus een historische vlootdag. Bezoekers kunnen genieten van varend erfgoed, oude ambachten en muziek. Met als bijzonder onderdeel een doorvaartveiling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. Dan lokaal nieuws. Dit weekend staat Dijk en Waard in het teken van de 55ste Tour de Waard. De wielerronde wordt zondag 16 augustus verreden en RTV Dijk en Waard doet de hele dag live verslag. Rondom de wedstrijd zijn er verschillende activiteiten voor bezoekers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte.